It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Een verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel, en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdie selfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgenmiddag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten, nie, en ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, gek, meneer, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een tegen is zo vroeg aan jou?
0: Is maar niet gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ach, ik mag niet zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en 3 maal is scheepsrecht. Het moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet hoe het verloor. Ja. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was lustiger dan al het gedierte des velds. Als zijn onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet dit ook vergeet. Bloemingslang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemingslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nog niet nodig om nou al 3 maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, 5 ster thee. Om zeker gammerkoekies opgevoed.
0: Gemis het moest koekies voor jouw gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg ik.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegelen door iets wat nog niet gebeurd het nie? Wie? Jy het me nog eers gegroet nie.
1: Ik heb naald gezegd.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ik het so na jou verlang.
1: Waar had jy tijd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tijd. Ach, los het nou maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bukken.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan. Ek kan het nou doen.
1: Wel, geniet wat los maar eers, Paternella. Daar is werk om te doen. Eerst werk en dan plezier. Ach, wat praat ek op toch nou alles. Dit lyk voortreffelijk hier bij jou. Jy het gewoon, hè?
0: Ek moest maar meet en pas om vir alles een plekje te kry. Maar is het altijd te veel,
1: goed? Ach, nee, so ja.
0: Maar die skillerij het in die muur gaan het sommer baie mooi lyk.
1: Ah, jy vrouwse hand is omkundig. Het net geweet waarom elke meeuwe stukje in ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook omdoen.
1: Ja, maar dit moet nou my eers wacht. Eers onderdag, ja.

0: Albert, is dus weer lekker. Ons twee ook eens samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nood aan een vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Nou, vrouw, wat? Tja, tja, tja. Jezus, daar die dans was op het tijd in die woorde was, hè? En denk je aan iemand anders?
1: Tja, en ik heb toch eens die vrouw. Wat pieter jy nou? Ik het maar net leen en dink. Ik zeg, ik het sommer geleen en dink. Dink!
0: Dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Is jy sommer nie algemeen?
0: Ander een? Albertus Boucher, dan was daar een ander vrouw.
1: Is jy, dan was jy, is jy? Foon, lei, is jy die foon?
0: Ach, laat om, lei, is jy die
1: foon? Ja, maar dank is dit belangrijk.
0: Nou, met my ou groot lichaam is die bed te koud, er is een eeuwige strijd.
1: Ek sal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ik jou nog meer as een muis en een skelm kat. Nee, kind, en jou kering sal uitgehaai. Oh, zo, ja, daar morgen.
1: Ik kom samen, jou. Een lang story. Geef maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Bartie. Naand, ja. Ach, slaap jullie al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister. Ik was bij Petronella geweest. Hey. Ons het gezellig gekeer, hoor.
1: Ja.
2: En maar, toen daar ou Jasper daarop. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hij heeft een zakje in zijn hand gehad. Mij gelijk zo'n stuk bultong. Zeg mij, hoe jouw tante daar van bultong? Maar luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd.
1: Wat wou jij eigenlijk gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net zo, ja.
2: Heb jij alweer aanvoerwerk gedaan?
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooikie gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doe mos dingen. Kijk, is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van ou Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Kijk, ik doe mijn best, ou Jaap. Dingen, iets vorder goed. Met een Petro is jou nie ogen neer, nie.
2: Ik weet, ik zie. En dat verskaft mij groot vreugde, hoor.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. In verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for

Sonja Herold. 'N Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar en die beste was ja, die Claude Larsen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdie selfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwyl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

een meesbelovende bijdra tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meesbelovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgenmiddag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten? Nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten. Nee, ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik meneer, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Hij vindt wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een TG zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag niet zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde mal.
1: Ja, en drie malen scheepsrecht. Het moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, wie echt geen jaloers? Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet hoe het verloor. Ja. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was lustiger dan al het gedierte des velds. Als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, dit ook vergeet.
0: Ay, yes.
1: Mijn slang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies, Jasper, is jy boos omdat hy hier was?
1: Ek een slange van, maar los nou die bloemingslange.
0: En jy is nie jaloers nie?
1: Ek is nie, ek bedoel, ach man, Petronella, dis die jaloersie nie, dit was nou nie nodig om nou al drie maal besoek af te leen.
0: Dis net onskuldige oorwijs.
1: Ja, vijf ster thee. Om zeker gammerkoekies opgevoed.
0: Gewis het moest koekies vir jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer kom, zeg.
0: Ach, ek geloof nie.
1: Ja, hy sal weer kom. En weer, en weer, en weer. Hy gaat jou drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog nie gebeur het nie? Wie? Jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naald gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekap.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar had jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ek los het nie maar Paternella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse keierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Paternella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bikken.
0: Ek is jammer, ek het vergeet van die wonde op jou hoofd. Ongemakkelijke plek. Ik moet opgestaan. Ik kan het nu doen.
1: We hebben geen wat los, maar je Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles? Dat lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ik moest maar meten pas om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel.
1: Ach, nee, zo ja.
0: Maar die skillerij het in die muur gaan het zomaar baie mooi lijken.
1: Je vrouw se hand is amkundig. Ek net geweet waarom elke meubelstukkie en ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook omdoen.
1: Nee, maar dit moet nou my eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, he? Hoeveel is dat?
0: Is drie kleinkies en vijf middelslag, drie grootes, al te saam 11.
1: Nee, heerlijke boetel, he. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, ne?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Tja, ja, nee, jy moet maar sê, Paternella, van skilderij weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om my enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spuiker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so'n bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so'n bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou niet so. Dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so. Merk jy maar, Paternella.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spijkerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch...
1: Jou, en na dem het, sier, slap jou, Henning, wees ons jou bloeming vir een sier.
0: Hoe sê jy, dis Henningse skap?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sitte vir mees, waar hy nou is, hy so,
0: Toe laat ek bykie
1: sien. Na, Paternella, moet nie so hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so mis die slepe kreeg die kou ijs op een warm vingers, het ijs of self wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen met stad en wees.
0: Kom saam, kom baas toe. Toe. Geen teepraterij nie.
1: Ach, mens kan nie wen nie. Jy kan net nie wen nie.

0: Het is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En daar kan nooit een andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Jezus, daar die dans was, op het tijd in die moorde was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Ach, jannekie, toch is die vrouw. Wat peuter jy nou? Ik het maar net leen en dink. Ik zeg, zeg ik, ik het sommer geleen en dink. Dink!
0: Dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Is jy, sommer in die algemeen.
0: Ander een? Albertus Boucher, daar was daar een ander vrouw.
1: Is jy, daar was jy, is jy? Foon, foon, foon, lei, is jy die foon?
0: Ach, laat om, lei, jy
1: sê ja, maar, dank, dank is dit belangrijk, belangrijk.
0: Nou, met my ou groot lichaam is die bed te kouder as hy eeuwige strijd.
1: Ek sal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog meer as een muis en skel om kat. Nee, nee, kind, jou en jou kering sal uitbraai. Oh, zo, ja, daar morgen.
1: Ik kom samen, jou. Een lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Bertie. Naand, ja. Ach, slaap julle al.
1: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees.
1: Hey.
2: Ons het gesellig gekuier oor.
1: Ja.
2: En maar,

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1993

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Een verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22

Sonja Held. 'N Devil's Book kategorie beste sanggroep van die jaar en die beste was ja, die Claude Larsen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdie selfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwyl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

En mees belovende bijdrage tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. Laaste, maar nie die minste nie, die meest belovende musiekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgenmiddag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je erg lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nooit een andere vrouw in jouw leven wist.
1: Tja.
0: Jezus, daar in dat was op het tijd in die moeder was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Ach, jennek, hypocrisie, vrouw. Wat peuter je nou? Ik had maar net leren denken. Ik zeg, zeg ik. Ik had zomaar geleerd denken. Denk.
0: Denk?
1: Ja.
0: Aan wie?
1: Ik zie, zomaar in die algemeen.
0: Aan je? Albert is voor je dan wat?
1: Essie, daar was hij. Essie, phone, lei. Essie, die phone.
0: Ach, laat dan lei, Essie.
1: Ja, dank is dat belangrijk.
0: Oh, nou, met mij, oh, groot lichaam is die bed te kouder en zijn eeuwige strijd.
1: Ik zal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ik jou nog meer als een muis en schelm kat. Nee, ik denk, jouw kering zal uitbreid. Oh, zo.
1: Ik kom samen, joh.
0: Hallo, dus is hij aan die lijn?
2: Nou, toch, Essie. Dat baas hij daar.
0: Hij is? Wie praat nou, hè?
2: Jaap Steen hier.
0: Oeh, dus wie? Dus voor jou, Albertus?
1: Ja.
0: Oh, Jaap Steen. En nou was je gezegd zo, Sintjes?
1: Dat is een lang story. Geef maar hier. Ja, nou, Jaap.
2: Nou, Barty. Nou, ja. Ach, slaap je al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Pietronella geweest.
1: Hey.
2: Ons het gezellige keer, hoor.
1: Ja.
2: En dan maar, toen daar op Jasper daar. Eet gaf.
1: Ja.
2: En dan, hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Ja.
2: Meegelijk dus een stuk boter.
1: Ja.
2: Hoe je tante dan van Bulton?
1: Hey,
2: maar ja, luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd. Gevraagd, ja.
1: Oh, nou, wat wou jij eigen dat gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net zo, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen.
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doen moest dan. Kijk, eens aan die gang.
2: Luister, daar. Daar moet een manier weer waarop een mens van oud Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Ik doe mijn best, oud Jaap. Is je vorder goed? Met een Pietro is je niet ogenier.
2: Ik weet, ik zie. Dat verschaft mij goed vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat torren, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar oom Jasper is was een mooie kerel, ja.
2: Ja. Zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe zo met zijn zitplek beloog. Net met hoepen in hun ogen en begeerte in hun hart. In hun hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannekie, toch niet weet, ik heb niet helft van hun voortanden weg.
2: Niet net hun voortanden, nee, Bertie.
1: Hè?
2: En dat laat mij bezwaard voelen.
1: Dat laat mij vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Dan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genoeg. Moet zij nog niet nie gezien, nie. Ook niet ja, nie. Mijn hart brandt om Petronella aan mij zei dat hij wel die.
1: Wel gloeien.
2: Je moet daar bewerken. Zag maak. Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Wat ik bedoel. Ik weet, ja. Ja, zal me morgen daar toe rijden.
2: Jee, ho, Jasper, weg mee, ja. Met hom daar heb ik meer katse kans niet. Kans niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van je handschijn, hoor, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.